0: Ja, hallo, dat is Jan Temmer.
1: Ja, Jonot, waar wint dat?
0: Verstoel me, ga je het met de oppertering?
1: Ja, die ga wel een beetje toe, zware en nieuwe hutte.
0: Ja? En dat is waar je songs aan meestellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja. Ja. Ja, lokaal nut.
1: Ja, dat is lokaal nut.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, ik ligt maar daar.
0: Hallo. Hallo. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.